0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Op sociale media circuleren opnieuw weerzinwekkende beelden van een vechtpartij tijdens de recentste Gentse feesten. Een groep jongeren achtervolgt het slachtoffer, een vrouw, tot aan het gerechtsgebouw, werkt haar tegen de grond en begint dan naar haar hoofd te trappen. Een van de mannen filmt het geweld. Het is onduidelijk wie het slachtoffer is en hoe de aanval is afgelopen. De politie bevestigt dat ze de beelden onderzoekt. Tijdens de feesten doken op sociale media wel meer gelijkaardige vechtclips op. Een twintiger van Kosovaarse origine moet 6 jaar naar de cel voor een brutale home invasion bij een bejaard koppel vorige zomer in Schoten bij Antwerpen. De man is de enige van een groep van 4 overvallers die de politie kon identificeren. Ze gingen bijzonder gewelddadig te werk en verdwenen met €6.000 cashgeld, juwelen en 2 horloges. De man bleef tot op het proces alles staalhard ontkennen, al werden zijn vingerafdrukken op diverse plaatsen in de woning gevonden. De veroordeelde moet ook meer dan €3.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Als FIFA-baas Gianni Infantino de competities van de FIFA en de volgende wereldbeker voetbal daadwerkelijk verkoopt aan privé-investeerders, zullen Europese clubs en landen niet meer deelnemen. De Europese voetbalbond UEFA heeft unaniem besloten tot een Europese boycott als Infantino zijn zin doordrijft. Dat zou al kunnen blijken op het WK voor vrouwen volgend jaar. Ook de Belgische voetbalbond steunt de boycott. En Wout van Aert was voor de 2e dag op rij de beste in de wielronde van Denemarken. In een sensationele massaspurt was eerste Australiër Plowright tot winnaar uitgeroepen. Maar na grondige analyse van de fotofinish bleek van Aert toch als eerste over de streep te zijn gebold. Toon Aerts was derde in de sprint. Van Aert verstevigt uiteraard ook zijn leiderspositie in de stand. Af en toe wat wolken tijdens de nacht bij zeer zachte minima tot 19 graden. Daarna een warme vrijdag met wel iets meer stapelwolkjes en een minieme kans op een bui. Maxima van 23 aan zee tot 25 in het zuidoosten en 30 in de Kempen. Het weekend oogt warm en zonnig.
1: De beste muziek
2: hoor je hier. Radio Memory.
1: U luistert naar West Express met Mike.

Dat is nog eens een binnenkomer van formatie. Barry Hay, César Zuiderwijk, Arno Muren. Met andere woorden, The Golden Earring. It's just a little bit of peace in my heart. Fluit er maar eens naar.

Ben je meer een sportief aangelegd type, Dancing in the Street niets voor jou, dan kunnen we jou op de fiets zetten. Samen met Boudewijn de Groot, hoe sterk is de eenzame fietser? Hier is Jimmy.

Zo dadelijk ben je terug met Tommy James en de Shondells. En het gaat over geld, geld en nog eens geld. Money, money. Eerst genieten van het stemgeluid van Viola Wills. If you could read my mind.

0: Chai Goldrain, Go Like Elijah. Via haar is het weer tijd geworden voor...
1: De instrumentalen van het eer.
0: Johnny and the Hurricanes. Rocking Goose.

Als instrumentale van het uur, de Rocking Goose van Johnny and the Hurricanes. Terug naar Amerika 1964. Little Anthony and the Imperials.

Fijne muziek om je weekend mee te beginnen. Je hoorde de Hollies on the day that Curly Billy shut down Crazy Sam McGee. Haha! Little Stevie Wonder werd grote Stevie Wonder. Met onder andere deze jammin' Master Blaster.

0: rest mij alleen nog u een heel fijn weekend toe te wensen. Nog veel luistergenot bij de collega's en wat mij betreft graag tot een volgende aflevering van de West Express. Ik laat je vandaag met Tata en het wondermooie Afrika. Tot een volgende.
1: Dit was...

0: Op sociale media circuleren opnieuw weerzinwekkende beelden van een vechtpartij tijdens de recentste Gentse feesten. Een groep jongeren achtervolgt het slachtoffer, een vrouw, tot aan het gerechtsgebouw, werkt haar tegen de grond en begint dan naar haar hoofd te trappen. Een van de mannen filmt het geweld. Het is onduidelijk wie het slachtoffer is en hoe de aanval is afgelopen. De politie bevestigt dat ze de beelden onderzoekt. Tijdens de feesten doken op sociale media wel meer gelijkaardige vechtclips op. Een twintiger van Kosovaarse origine moet 6 jaar naar de cel voor een brutale home invasion bij een bejaard koppel vorige zomer in Schoten bij Antwerpen. De man is de enige van een groep van 4 overvallers die de politie kon identificeren. Ze gingen bijzonder gewelddadig te werk en verdwenen met €6.000 cashgeld, juwelen en 2 horloges. De man bleef tot op het proces alles staalhard ontkennen, al werden zijn vingerafdrukken op diverse plaatsen in de woning gevonden. De veroordeelde moet ook meer dan €3.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Als FIFA-baas Gianni Infantino de competities van de FIFA en de volgende wereldbeker voetbal daadwerkelijk verkoopt aan privé-investeerders, zullen Europese clubs en landen niet meer deelnemen. De Europese voetbalbond UEFA heeft unaniem besloten tot een Europese boycott als Infantino zijn zin doordrijft. Dat zou wel kunnen blijken op het WK voor vrouwen volgend jaar. Ook de Belgische voetbalbond steunt de boycott. En Wout van Aert was voor de 2e dag op rij de beste in de wielronde van Denemarken. In een sensationele massaspurt was eerste Australiër Plowright tot winnaar uitgeroepen. Maar na grondige analyse van de fotofinish bleek van Aert toch als eerste over de streep te zijn gebold. Toon Aerts was derde in de sprint. Van Aert verstevigt uiteraard ook zijn leiderspositie in de stand. Af en toe wat wolken tijdens de nacht bij zeer zachte minima tot 19 graden. Daarna een warme vrijdag met wel iets meer stapelwolkjes en een minieme kans op een bui. Maxima van 23 aan zee tot 25 in het zuidoosten en 30 in de Kempen. Het weekend oogt warm en zonnig.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Een lekkere feel-good plaat. Jimmy Clair om te openen in deze hit kampioen. Sunshine in the Music. Hey, fijn dat je bent. 1 uur feel-good radio. Welkom in een nieuwe hit kampioen. Met nu een van die leuke remixen van Bonnie M. In handen genomen van...

blijft de originele versie altijd de leukste. Bonnie M en Rasputin in de hitkampioen 1 uur Feel Good. Met natuurlijk ook de Nederlandse en Vlaamstalige nummers die aan bod komen. Het dagje van Gary Hager. Beter dan...

liefde voor deze Bay City Rollers. En bye bye, baby. Nee, absoluut niet. Wij zeggen nog geen bye bye. Ik heb nog heel wat leuke dingen voor je klaarstaan. Straks even een popcorn momentje. Maar eerst de jaren 90 met Simply Red en Stars.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen. Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

Geleden die Tight Fits en The Lion Sleep Tonight in de Hit Kampioen. Als u pas instemt, wees welkom. En weet ook dat wij niet vies zijn van wat leuke filmmuziek. Wat dacht je uit de film Footloose? De gelijknamige titeltrack van Kenny Loggins.

bijzonder mooie stem van Randy Crawford. En Street Life in de Hitkampioen. Met het woord natuurlijk, die film Footloose. Vrienden, we gaan naar Nederland met de twee heren van kaliber. René Froger en Waylon. Hoe de liefde gaat.

Dolly Parton in onze hitskampioen. Vooral populair in natuurlijk in de country muziek. Maar met 9 to 5 had ze het ook helemaal commercieel te pakken. Denk maar aan Jolene, dat was ook natuurlijk een van die grote hits van haar. 1 uur feel good, dat is de hitkampioen met Estelle en Amanda.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Maar wat nu wil ik elke zondag alleen.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Dit is Radio Memory.
0: Goedemorgen.
5: And now... And now, a guy who needs no introduction, because nobody really gives a shit anyway.
6: I am not a number. I am a free man.
5: Here he is with more music, and then after that, more music, and then after that, more music. Just forget it. Pretend you're...

Ken je hem nog? Elvin Stardust en Pretend. In jouw viergoeduur de hitkampioen. Met nu een Belgische productie. Vooral zij is gekend van het dansproject Let's Go. Jelle van Daal. Kleuren

zeker was tot onze Feel Good Hits Crazy in Love. Bedankt dat u er weer bij was. Ik hoop dat we weer geslaagd zijn in ons Feel Good uur. En wij horen je graag volgende

0: Spaanse premier Sanchez en zijn minister van Binnenlandse Zaken reizen straks naar de exclave Ceuta, vlakbij de grens met Marokko. In het gebied is de noodtoestand van kracht. De voorbije dagen zijn meer dan 1500 migranten vanuit Marokko Ceuta binnengedrongen. En de toestroom houdt nog aan. Een tiental migranten heeft de tocht niet overleefd. Het Spaanse leger krijgt nu de opdracht de grens mee te helpen bewaken. Spanje wil die grens met Marokko tijdelijk sluiten. In Ticino in Zwitserland is een Belgische vrouw omgekomen tijdens een avontuurlijke tocht. De vrouw van 52 nam in groep deel aan canyoning, een sport waarbij deelnemers een natuurlijke waterloop volgen en daarbij obstakels als rotsen en watervallen proberen te overwinnen. De vrouw viel 10 meter naar beneden. Ze is nog gereanimeerd en weggevoerd met een helikopter, maar stierf later in het ziekenhuis. Anderlecht en A-agent hebben zich niet zonder moeite geplaatst voor de derde voorronde van Europa League en Conference League. Anderlecht schakelde het Zweedse Hammarby uit met een 3-1-zege thuis. Gent stond net als in zijn heenmatch na 120 minuten nog altijd op 0-0 tegen Tcherkassy uit Oekraïne, maar haalde het in de strafschoppen. Zowel Gent als Anderlecht moeten nog twee hordes nemen voor ze de eigenlijke eindrondes bereiken. Gent treft volgende week IFK Göteborg en Anderlecht moet voorbij PAOK Saloniki. En Jasper Philipsen heeft het derde natuurcriterium in Herentals gewonnen. Hij speurte sneller dan Tim Erlier, Jasper Stuyven en nationaal kampioen Rune Hergots. De eerste twee criteriums waren eerder deze week gewonnen door Remco Evenepoel. Die kwam in de Kempen niet aan de start. Vrij veel wolken vandaag, maar wel warm. Het is 23 graden aan zee, maar in het zuiden en centrum gaat het kwik weer richting 30 graden. Het weekend wordt erg zonnig. Morgen 27 graden, zondag 29 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
6: Beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Even over 8 uur, geen ochtendshow komende 2 weken. Maar wel genieten van Totaal Nederlands, hier bij Radio Memory.
10: Totaal?

0: nummer van vandaag, Meteor, en het beste aan mij ben jij. Hey vrienden, welkom. Dit is Totaal Nederlands, het beste van Vlaanderen en Nederland.
1: Totaal Nederlands.

Al een paar jaar geleden hadden ze een hit, The Earth Breakers. En Eva Mendes uit 2016, vrienden. Hier bij Totaal Nederlands. We gaan ons opmaken voor onze battle. En het wordt deze keer een leuke. Laten we stellen dat we de Belgische rock tegenover de Nederlands pop gaan zetten. Dat is allemaal voor straks. Maar eerst muziek van Lilian Saint-Pierre. Zij was de eerste Vlaamse zangeres die het taboe doorbrak van de drag queens. Nadat

0: Okay.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Radio Memory.
1: Goedemorgen.
4: There are three things you need for great, great radio. Milk, goat cheese and wheat. Oh wait. That's my grocery list. With second best won't do.
5: Totaal Nederlands.

0: Gene Thomas komt uit Liefde voor Muziek, zijn versie van Ze gelooft in mij. Vrienden, het is hoog tijd voor onze battle. Deze week gaan we de Kreuners versus een man die al eens gebattled heeft, nog eens een herkansing geven. Guus Meeuwis. Ze hebben allebei het nummer Ik Wil Je gebracht. Helemaal live. En dat gaan we nu eens tegen elkaar zetten. We beginnen met België natuurlijk. De Kreuners.
1: Ladies and gentlemen.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.

0: cover van Jimmy James en de Vagabond. En dat je er net voor onze battle met Guus Meeuwis versus de Kreuners. Nou, ik wil nu niet chauvinistisch doen, maar laat ons stellen dat mijn voorkeur toch deze keer richting de Kreuners gaat. Als originele versie dan wel.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frederik en ik ben blij dat u samen met mij luistert naar Erik.

Gerard Joling, die zorgt altijd dat de sfeer goed zit. En daarnet Freek van Rooy. Dit is het beste van Nederland en van België met Sabine Tils.

0: lijkt een akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zouden Hamas en andere gewapende Palestijnse groepen zich volledig ontwapenen. Israëlische troepen zouden zich terugtrekken uit het Palestijns gebied. Dat is toch wat de Amerikaanse president Trump aankondigt en Hamas bevestigt dat. Maar Israël heeft nog niet gereageerd. Het zou het plan volgens insiders zelfs niet goed genoeg vinden. Het is dus onduidelijk of er ook echt een akkoord is. Na een paar dagen relatieve rust laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen Amerikaanse militaire doelen aangevallen in Kuwait, onder meer een luchtmachtbasis. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op een eiland in de straat van Hormuz. Daarbij zouden 3 doden gevallen zijn. De VS en Iran zijn nochtans opnieuw aan het onderhandelen. Het dodental aan de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika loopt verder op. Nu al 18 mensen zijn omgekomen nadat ze naar het gebied wilden zwemmen. Het Spaanse leger zal de Guardia Civil ondersteunen en premier Sanchez gaat vandaag naar daar. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko. Die grens is afgesloten. Vluchtelingen proberen al zwemmend het Spaans gebied te bereiken. Bij ons beleeft de kust zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt het West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn plannen door om aandelen in het wereldkampioenschap voetbal aan privé-investeerders te verkopen, ondanks wereldwijd protest. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het plan zelfs boycotten en er volgen mogelijk nog landen. Volgens FIFA gaat er onjuiste informatie rond en gaan ze alle leden het plan nog eens toelichten. Tussen het grijs door af en toe zon, maar heel plaatselijk is ook een buitje mogelijk, bij 29 graden. Vanaf morgen weer zomers tot 30 graden, met veel zon.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen. We zijn ondertussen vrijdag geworden, die allerlaatste dag van de week. En wij begonnen alvast met onze deuren te openen van de ochtendkroeg samen met Flash en de Pen. En hey, Sint-Pieter, ja, ze gaan van mij zo'n beetje een eilige maken, maar nee, dat hoeft voor mij allemaal niet. Wat dacht je nog van deze Go West? We close our eyes, nee?

Ja, je moet soms achter de woorden gaan zoeken. Dat heb ik soms ook voor Diz en Natalie Bedingfield. Gingen ons toch even aan herinneren. En these words, maar ze komen nog altijd heel gemakkelijk. Ik mag niet klagen. En volgens mij praten verschiet je dat die al zo lang uit zijn. Maar dit is een nieuwe. Ik heb het over Bommeke. Of Boemeke. En de paar is in de pool. Ideaal voor deze avond.

trouwens allemaal afkomstig uit een Bond-film uit 1989. Het is The License to Kill van Gladys Knight. Toen hadden ze nog hele grote sterren om de titelsongs in te zingen. Nu nog een beetje promotie voor Jana de Lare. En vanavond voel ik mij al zomer. Als het maar zomer is. De lucht kleurt.

Het was even terug naar tijden van vroeger met Desiree Adams en een overbekende song, Hear My Song, Violetta. En als je dit draait op een feestje, hoor je iedereen Violetta mee brullen. Nu tijd voor Jennifer Lopez en hey, love don't cost a thing, als je dat maar weet.

om beperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Het is die mooiste van, laten we zeggen, die Miss Montreal uit Nederland. En de Bed of Roses stopte zo'n beetje ongelukkig. Maar ja, dat kan ik niet aan doen. Zat ik aan de producer moeten vragen hoe het komt. Maar nu tijd voor Looney's and I Got a Five on It. Als het maar vijf is.

was nog even terug naar 1975 met Alan Christie. En we zijn zijn belangen nog niet vergeten. En dat heet dan gelukkig zijn. Daarmee is ook nog naar het Songfestival geweest. Maar dat is al lang verteld natuurlijk. Nu tijd voor Jonas Blue en Marie van The Edge of Desire.

0: MC Saw en The Real McCoy, Another Night. En die gaan we vanavond wel tegenkomen, denk ik, die Another Night. Maar daarmee gaan we ook de deuren sluiten van onze ochtendkroeg hier op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En volgende week ben ik weer met een nieuwe reeks hier op je favoriete radio. En vooral nog veel luisteren als bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Living Joy. En Don't Stop Moving, zou ik ook zeggen. Blijven bewegen is gezond. Tot volgende week.

0: Er lijkt een akkoord over de tweede fase van het staakt-het-vuren in Gaza. Daarbij zouden Hamas en andere gewapende Palestijnse groepen zich volledig ontwapenen. Israëlische troepen zouden zich terugtrekken uit het Palestijns gebied. Dat is toch wat de Amerikaanse president Trump aankondigt en Hamas bevestigt dat. Maar Israël heeft nog niet gereageerd. Het zou het plan volgens insiders zelfs niet goed genoeg vinden. Het is dus onduidelijk of er ook echt een akkoord is. Na een paar dagen relatieve rust laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen Amerikaanse militaire doelen aangevallen in Kuwait, onder meer een luchtmachtbasis. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op een eiland in de straat van Hormuz. Daarbij zouden 3 doden gevallen zijn. De VS en Iran zijn nochtans opnieuw aan het onderhandelen. Het dodental aan de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika loopt verder op. Nu al 18 mensen zijn omgekomen nadat ze naar het gebied wilden zwemmen. Het Spaanse leger zal de Guardia Civil ondersteunen en premier Sanchez gaat vandaag naar daar. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko. Die grens is afgesloten. Vluchtelingen proberen al zwemmend het Spaans gebied te bereiken. Bij ons beleeft de kust zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt het West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn plannen door om aandelen in het wereldkampioenschap voetbal aan privé-investeerders te verkopen, ondanks wereldwijd protest. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het plan zelfs boycotten en er volgen mogelijk nog landen. Volgens FIFA gaat er onjuiste informatie rond en gaan ze alle leden het plan nog eens toelichten. Tussen het grijs door af en toe zon, maar heel plaatselijk is ook een buitje mogelijk, bij 29 graden. Vanaf morgen weer zomers tot 30 graden, met veel zon.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
6: Hallo lieve luisteraars, ik ben Silke en deze week is mijn eerste single Laat de liefde winnen, de hitschijf bij Radio Memory. Veel luisterplezier.
7: Radio Memory's hitschijf van de week.

Als we toch terugblikken op die gouden gloed uit de voltooid verleden tijd, komen we zelfs Jason Donovan tegen uit Dunner, inderdaad, Australië. Acteur, zanger, musicalster. Och, wat heeft die man al niet gedaan? Terug in de show waar hij thuis hoort, de Middle of the Road Show. Luister!

De broers, George en Louis Johnson. Heerlijk, hè? Wat een basgitaar. Of vrienden. Wat is dit smullen? De band werd in 1975 opgericht. De broers werden onder meer hadden samengewerkt met Billy Preston, Bobby Womack en Quincy Jones, die ook een plaat produceerden. Zo meteen een fijne van achter de keukengordijnen. En wat een lekker weer in Nederland, hè?

0: Hanky Hanky, allemaal lekker op een plankje. En wat een lekker weer in dit land, hè? Nou, de knecht, dan kan niet meer weer, hoor. De surfers en wind surfing in de middle of the road show.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Zoals Cox het altijd zelf al zei.
2: Nou, het gaat in ieder geval nergens over.
0: In een tijd van zorg en stress.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: De dappere notaris zocht hem uit. De fijne van achter de keukengordijnen.
1: Oh, ja.
0: Het is een dappere plaat. Ook dapper dat hij dat even zong in de middel van de roadshow. Gerard Cox, even eentje tussendoor. Tijdens al deze stress, deze tijden, deze ellende. En weet ik veel wat ons allemaal overkomt tegenwoordig. En het mooie weer natuurlijk. Mike Sparrow en Byron Lee. Hoor je erachteraan met Only a Fool. Die platen kwam in 1978. Nou, hou op over dat weer te krijgen.

Dit was wat in 1965. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Sam en de Faro's uit Dallas, Texas. En Bullet was trouwens de eerste plaat vanaf Amerikaanse bodem die nummer 1 kwam in de Nederlandse top 40. Toen is tijd. Tot de top 40 als het.

Het meest bekend werd met het nummer Everybody's Gotta Learn Sometime. Terwijl ze ook nog veel andere heerlijke muzikale fotografische werkjes hebben gehad. Kun je nagaan, dit blijft hangen. Dit blijft hangen, mensen. Corgis uit de Gouden Jaren. De vergetelheid. Dat zijn de plaatjes met de gaatjes. De plaatjes voor de frustraatjes. Juist. En vinyl is het nog steeds wat de klok slaat in de middel van de roadshow. Vandaar. Klinkt het ook zo lekker. Hier is Hans de Boy.

0: Starbuck. Dat was een personage uit de serie Battlestar Galactica, weet je nog? Starbuck was op een eiland in de grote oceaan. En Starbuck was een band. En als je er een S achter zet, krijg je zin in koffie.
1: Lekker!
0: Jawel! Lieve vrienden en vriendinnen van de wereld, wie zou jij op dit moment een flinke bos rozen willen aanbieden? Is het je moeder? Is het oma? Is het opa? Bloemen gaan in het hart.

0: lijkt een akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zouden Hamas en andere gewapende Palestijnse groepen zich volledig ontwapenen. Israëlische troepen zouden zich terugtrekken uit het Palestijns gebied. Dat is toch wat de Amerikaanse president Trump aankondigt en Hamas bevestigt dat. Maar Israël heeft nog niet gereageerd. Het zou het plan volgens insiders zelfs niet goed genoeg vinden. Het is dus onduidelijk of er ook echt een akkoord is. Na een paar dagen relatieve rust laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen Amerikaanse militaire doelen aangevallen in Kuwait, onder meer een luchtmachtbasis. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op een eiland in de straat van Hormuz. Daarbij zouden 3 doden gevallen zijn. De VS en Iran zijn nochtans opnieuw aan het onderhandelen. Het dodental aan de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika loopt verder op. Nu al 18 mensen zijn omgekomen nadat ze naar het gebied wilden zwemmen. Het Spaanse leger zal de Guardia Civil ondersteunen en premier Sanchez gaat vandaag naar daar. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko. Die grens is afgesloten. Vluchtelingen proberen al zwemmend het Spaans gebied te bereiken. Bij ons beleeft de kust zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt het West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn plannen door om aandelen in het wereldkampioenschap voetbal aan privé-investeerders te verkopen, ondanks wereldwijd protest. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het plan zelfs boycotten en er volgen mogelijk nog landen. Volgens FIFA gaat er onjuiste informatie rond en gaan ze alle leden het plan nog eens toelichten. Tussen het grijs door af en toe zon, maar heel plaatselijk is ook een buitje mogelijk, bij 29 graden. Vanaf morgen weer zomers tot 30 graden, met veel zon.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Tony van Beveren.

was een hele mooie single van Justice Springfield in Private. Vrijdag 31 juli, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory vanuit Majottegem Galmaarden. Ik neem je mee tussen 11 en 1 op deze zonnige vrijdagmorgen, mag je wel zeggen. Hè? Ken je deze? Shelley, I Love Bizarre. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn.

vind ik persoonlijk toch een van de mooie singles. Susan en Freak, Niemand. Allemaal hier in ons programma. We gaan stilstaan richting reclame deze vrijdag 31 juli. En dit allemaal bij Radio Memory, zowel thuis in de huiskamer op het werken van je zaak. Je moet Radio Memory met je meenemen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.

een van de grootste successen onder leiding van Walter Grootaerts. We draaien de Kreuners en Verliefd op Chris Lomme. En dit zijn de heren van Cool Shape, hè? Take My Love.

0: Radio Memory.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Don't close.

Was een man uit Ierland, je kent hem nog wel van What's Another Year. We draaiden Johnny Logan en Hold Me Now. En we blijven maar op romantische toeren, hè. Stuur in de richting van onze twee collega's daar in Spanje. Onze collega Hilde en Cindy, want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory. We draaien Christophe en Alleen.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

Ook een van de grootste successen was deze. Je kent ze nog wel van Sugar Baby Love hier op de radio. En dat is er eentje van ons Larissa. En die heeft het over Kleine Vogel.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

Ace of Base draaiden we. Altijd je wants, allemaal hier in ons programma. Radio Memories heeft een Radio Memories tweede verjaardagsshow die doorgaat op 29 augustus vanaf 15:30 in Zalven en Tel in Tollenbeek. We verwachten daar optredens van Jonathan, Pascal Motelli, Salaki, Sammy Moore, Frank van Damme, John Dennis, Larissa en Jordi van Net. Kaarten aan de kassa kosten €25 in voorverkoop en aan de kassa betaal je €30. Per persoon krijg je 2 pannenkoeken met suiker gratis bij en ook een gratis tas koffie. En dit enkel tussen 16 en 18 uur. En je kan kaarten bestellen via Radio Memory, via de site van Radio Memory, www.radiomemory.be, ofwel bij alle medewerkers van Radio Memory, ofwel bij Tony van Beveren in Lienhoven, of via de sociaal media Pascal Heijman. Zorg dat je erbij bent, want de kaarten die gaan heel vlug de deur uit. Zomerse plaat op een zomerse vrijdagmiddag. We draaien Jimmy Cliff en Reggae Night.

0: Er komen soepelere medische voorwaarden om militair of reservist te worden in het Belgische leger. Die gaan al in op 1 september. Een basis van fitheid blijft vereist, maar Defensie past de criteria aan in functie van de precieze taken. Het leger wil zijn personeelsbestand verdubbelen naar zo'n 35.000 militairen en 13.000 reservisten. Maar veel kandidaten botsen op de strenge medische criteria. Minister Franke verwacht dat tot 20% meer kandidaten nu aan de opleiding kan beginnen. In Sint-Niklaas is een Palestijns meisje van 2 in levensgevaar na een val uit een raam. Dat gebeurde in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. In Voeren in Limburg heeft de politie een vermiste wandelaar kunnen terugvinden in dichtbebost natuurgebied. De man van 81 uit Lokeren was gisteravond niet teruggekeerd naar zijn vakantiewoning. Dankzij een drone met warmtecamera en speurhonden vond de politie hem terug naast een wandelpad enkele kilometers verderop. Hij had dringend medische zorgen nodig en is met een mugteam uit het bos geëvacueerd. De prijs van diesel blijft maar stijgen. Morgen komt er opnieuw bijna 4 cent per liter bij. Aan de pomp kost een liter je dan 2 euro en bijna 29 cent. Sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid, bereikt de dieselprijs zijn hoogste peil sinds maanden. In Italië is voetbalicoon Franco Baresi overleden. Hij speelde zijn hele carrière, 20 jaar lang, voor AC Milan en won met de club 3 maal Europa Cup 1, later de Champions League. Hij kwam ook 81 keer uit voor zijn land. Baresi geldt als een van de allerbeste libero's ooit. Hij stierf na een longziekte. Franco Baresi was 66. Vanmiddag wisselend bewolkt met een kleine regenkans, vooral over het westen. Maxima van 23 tot 29 graden. De hoogste waarden zijn voor de Kempen en de Ardennen.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Hallo lieve luisteraars, ik ben Silke en deze week is mijn eerste single Laat de liefde winnen, de hitschijf bij Radio Memory. Veel luisterplezier.
7: Radio Memories, hitschijf van de week.

origineel komt deze plaats van Smokey. We draaien de Gompy. Who the fuck is Alice? Welkom in ons tweede gedeelte aan tafel met Tony van Beer op deze vrijdag 31 juli. Neem je mee tot 1 uur tot aan Bart Motaar. En voor deze van Gompy hadden we de nieuwe hitschijf voor deze week. De nieuwe Silke, die we over een paar weken ook te gast hadden in de studio. Met haar eerste nieuwe single, Laat de Liefde Winnen, draaiden we hier bij Radio Memory. Dat is origineel van Golden Earring, hè. We draaien Helmut Lotti, When the Lady Smile.

ook een zomerse plaat een paar jaar terug in de tijd. We draaiden Sophia George en Girly Girly. Allemaal hier in ons programma. Als ik even de klok bekijk in de studio en ook mijn playlist gaan we richting reclame. Gaan we doen met een souvenirke van de Bluesbusters, You're the One. En dan nog eentje van Culture Club en Calling Mr. Veen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

We hadden vandaag de versie mee van Christophe Alleenhaan. Allemaal hier op deze zonnige vrijdag in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. We blijven maar op romantische toeren, maar we gaan van ons klein Belgenlandje terug naar Frankrijk. Met deze mooie prachtige plaat van Mark Hamilton. Hè. Kom, je te jure vide mee. Ook de mama van Silke zit te luisteren naar Radio Memory. En langs deze weg doen we haar de groetjes. Hè. Moet kunnen hier in ons programma.

De beste muziek, jouw single hier bij ons bij Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken, doet er niet toe. Radio Memory moet je met je meenemen, ook als je op vakantie bent. Als we nu geen mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen op deze vrijdag. We draaien de Gazeboe en I Like Chopin. En dat is ook een hele mooie, hè? Geniet ervan! Van de mooie platen op deze zonnige vrijdagmiddag. En ook van het zonnetje buiten, hè?

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

We draaiden de versie van Luc Kaals. Waarom voel ik nog steeds in de tijd een grote hit voor onze Luc Steno op de radio hier, hè? Ken je deze? Tussen de boterhammetjes en de koffie moet kunnen, hè, op deze vrijdagmiddag in het programma Aan tafel met Tony van Beveren.

We draaiden nog Robbie Williams met Angels, was het voor vandaag op deze vrijdag 31 juli tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Bart Mutaar met zijn programma, ook nog veel pret met de komende collega's. Ben ik graag morgen namiddag weer bij tussen 2 en 4 voor een nieuwe aflevering van Studio NL, de beste Nederlandstalige platen uit Nederland en België. Ik heb hier aan ook deze, Dolly Parton, Jolien, groetjes en graag tot morgen namiddag, eetje na tweeën.

0: Er komen soepelere medische voorwaarden om militair of reservist te worden in het Belgische leger. Die gaan al in op 1 september. Een basis van fitheid blijft vereist, maar Defensie past de criteria aan in functie van de precieze taken. Het leger wil zijn personeelsbestand verdubbelen naar zo'n 35.000 militairen en 13.000 reservisten. Maar veel kandidaten botsen op de strenge medische criteria. Minister Franke verwacht dat tot 20% meer kandidaten nu aan de opleiding kan beginnen. In Sint-Niklaas is een Palestijns meisje van 2 in levensgevaar na een val uit een raam. Dat gebeurde in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. In Voeren in Limburg heeft de politie een vermiste wandelaar kunnen terugvinden in dichtbebost natuurgebied. De man van 81 uit Lokeren was gisteravond niet teruggekeerd naar zijn vakantiewoning. Dankzij een drone met warmtecamera en speurhonden vond de politie hem terug naast een wandelpad enkele kilometers verderop. Hij had dringend medische zorgen nodig en is met een mugteam uit het bos geëvacueerd. De prijs van diesel blijft maar stijgen. Morgen komt er opnieuw bijna 4 cent per liter bij. Aan de pomp kost een liter je dan 2 euro en bijna 29 cent. Sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid, bereikt de dieselprijs zijn hoogste peil sinds maanden. In Italië is voetbalicoon Franco Baresi overleden. Hij speelde zijn hele carrière 20 jaar lang voor AC Milan en won met de club 3 maal Europa Cup 1, later de Champions League. Hij kwam ook 81 keer uit voor zijn land. Baresi geldt als een van de allerbeste libero's ooit. Hij stierf na een longziekte. Franco Baresi was 66. Vanmiddag wisselend bewolkt met een kleine regenkans, vooral over het westen. Maximaal van 23 tot 29 graden. De hoogste waarden zijn voor de Kempen en de Ardennen.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: De nooit vervelende hits.

0: Dit is Belgisch en vonden we terug in de lijst van 2011. Fire con Dios en nee, na, na, na. Welkom allemaal en dit in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits.
1: Bart Mutaar.

Deborah Ann Harry, een Amerikaanse zangeres en filmactrice. En vooral bekend werd als zangeres van de popgroep Blondie, die we zeker nog wel een hoge onderscheiding kunnen geven met Denis en nog heel wat andere hits. De band startte in 1973 en hun grootste succes haalden ze tussen 1976 en 1982. U luisterde naar Deborah Harry. En we blijven een beetje surplassen in de jaren 80. En we gaan richting Schotland. We kennen hem zeker nog wel van de formatie Bronski Beat. Ja hoor, dit is Jimmy Somerville met You Make Me Feel.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Dit zijn de nooit vervelende hits.

0: Moet ik toch een heel klein beetje eerlijk zijn. Ook heerlijk was deze van Paul Young. Het doet me altijd een beetje koesteren met mijn jeugd. En telkens als ik deze song hoor, dan geeft het mij toch wel een beetje een heel warm gevoel van binnen. U kent hem zeker nog wel met Love of the Common People. We namen jou muzikaal mee terug, grasduinend in de tijd 1985. Paul Young en Every Time You Go Away.
1: Je zegt, zou

0: London Beat is een popgroep afkomstig uit Londen. Ze zijn vooral bekend geworden met eigenlijk één nummer 1 en bereikten in 1990 een nummer 1 positie, zowel in Nederland als in België met I've Been Thinking About You. En eigenlijk het succes van London Beat begon allemaal in Nederland met de hit Their Beat Go Again.
1: Muzikaal genieten
2: wow.
1: Met Bart Motaar.

0: Blue Bella Calza betekent letterlijk het mooiste ding. Het is een Italiaanse uitdrukking die wordt gebruikt om bewondering uit te drukken. En is vooral bekend van de wereldhit van niemand minder van Eros Ramazzotti. Dat hij eigenlijk schreef toen voor zijn voormalige vriendin. We namen jou muzikaal mee terug in de tijd naar 1996. En dit hier is Tomas Dos Cervezas.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel.

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel. Massa!

nog een beetje herkend? Of dacht je bij jezelf, wie zong dit ook alweer? Dat zou natuurlijk ook wel best kunnen, hoor. Want het is al een tijd geleden dat we deze formatie nog eens een keertje draaiden in de Nooit Verhinderd met Bart Mottaar. We gingen richting Nederland. Begonnen in 1981 en in 1983 zetten ze al een punt achter hun carrière. En bij mij weten hebben ze eigenlijk maar één grote hit gemaakt. Dus een one-hit wonder van Fantastic en Mama Told Me. En dit hier is Skygo en Take Me Back. I get

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

Deze Britse debuteerde in 1981 met het new wave nummer Kids in America, dat een top 10 bereikte in de Belgische en de Nederlandse hitparade. In 1987 had ze dan toch wel raak, want ze scoorde een nummer 1 hit met Kids in America. Een jaar later opnieuw goud voor Keep You Hanging On van Kim White. We namen jou mee terug in de tijd naar 1988. Kim White en Never Trust a Stranger. Dit waren ze weer voor deze week, de Nooit Vervelende Hits. Ik dank voor het luisteren. Mijn naam was Bart Mataar en zeg je heel graag tot volgende week.

0: Er komen soepelere medische voorwaarden om militair of reservist te worden in het Belgische leger. Die gaan al in op 1 september. Een basis van fitheid blijft vereist, maar Defensie past de criteria aan in functie van de precieze taken. Het leger wil zijn personeelsbestand verdubbelen naar zo'n 35.000 militairen en 13.000 reservisten. Maar veel kandidaten botsen op de strenge medische criteria. Minister Franke verwacht dat tot 20% meer kandidaten nu aan de opleiding kan beginnen. In Sint-Niklaas is een Palestijns meisje van 2 in levensgevaar na een val uit een raam. Dat gebeurde in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. In Voeren in Limburg heeft de politie een vermiste wandelaar kunnen terugvinden in dichtbebost natuurgebied. De man van 81 uit Lokeren was gisteravond niet teruggekeerd naar zijn vakantiewoning. Dankzij een drone met warmtecamera en speurhonden vond de politie hem terug naast een wandelpad enkele kilometers verderop. Hij had dringend medische zorgen nodig en is met een mugteam uit het bos geëvacueerd. De prijs van diesel blijft maar stijgen. Morgen komt er opnieuw bijna 4 cent per liter bij. Aan de pomp kost een liter je dan 2 euro en bijna 29 cent. Sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid, bereikt de dieselprijs zijn hoogste peil sinds maanden. In Italië is voetbalicoon Franco Baresi overleden. Hij speelde zijn hele carrière, 20 jaar lang, voor AC Milan en won met de club 3 maal Europa Cup 1, later de Champions League. Hij kwam ook 81 keer uit voor zijn land. Baresi geldt als een van de allerbeste libero's ooit. Hij stierf na een longziekte. Franco Baresi was 66. Vanmiddag wisselend bewolkt met een kleine regenkans, vooral over het westen. Maximaal van 23 tot 29 graden. De hoogste waarden zijn voor de Kempen en de Ardennen.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: mannen met baarden en gitaren. En voor Lex werd hetzelfde clipconcept gebruikt als voor Gimme All Your Lovin'. Mooie langbenige meiden, de ZZ Topmobiel en het bekende gepaardje van de drie heren niet te vergeten. Van harte welkom bij Helden van de Popmuziek, met vandaag ook helden van bij ons, zoals Wigbert en Wontonton. En deze meneer komt uit Italië. Een top 20 hit voor de Italiaanse artiest in 1996. Het liefdesliedje te vertalen als De Vlucht is terug te vinden op het album Spirito Divino. Hier is Sughero met Il Volo.
1: Rob van Balen.

Bon Ton Ton, de band rondom zangeres, actrice en presentatrice Bea van der Maat, die in 1987 werd opgericht. Bon Ton Ton scoorde het jaar daarna een hit met I Lie and I Cheat. Hey Marlene en Can I Come Near You haalden de hitparade niet. En we blijven in Vlaanderen. In 1991 verscheen zijn debuutalbum Ticket in de Nachtkastla. De opvolger in 1994 heette Nieuwe Tatoeages. En in 1997 verscheen zijn derde album Aan alle Belgen, dat beïnvloed is door de Amerikaanse country rock en opnieuw werd geproduceerd door Wouter van Bellen. Hier is Wigbert met Ebbenhout Blues.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

1997 werd voor het goede doel een nieuwe versie van Perfect Day opgenomen. Op deze single is bijna iedereen die er dan toe doet in muziekland te horen. Denk aan Bono, Robert Cray, Elton John, Shirley Bassey en natuurlijk Lou Reed zelf. We blijven nog even bij Bono. Hij schreef het nummer Stuck in a Moment voor de overleden In Excess frontman Michael Hutchence. De heren hadden ooit een goed gesprek over zelfmoord en beiden besloten zoiets nooit te doen. In dat opzicht voelt Bono zich bedrogen. Stuck in a Moment gaat over depressie en verdriet en heeft een zogeheten Philly sound. Hier is U2.

Don't Wanna Talk About It, geschreven door Danny Whitten voor zijn band Crazy Horse. Whitten overleed echter aan een overdosis voordat hij het succes van het nummer mee kon krijgen. 6 jaar later nam Rod Stewart deze cover op. Elke week opnieuw in Helden van de Popmuziek de mooiste classics aller tijden. En wat dacht je van deze van de Ronettes? Phil Spector zat voor Be My Baby achter de knoppen. Ook hier hoor je zijn kenmerkende wall of sound. Jeff Barry en Ellie Greenwich schrijven het nummer. Brian Wilson noemde het beste popliedje ooit gemaakt.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Love & Whiskey is het eerste echt persoonlijke nummer dat Rory Block opnam. De song gaat over haar aan alcoholverslaafde ex-man. Haar platenlabel bleek het nummer onverwacht op single te hebben uitgebracht en het werd een grote hit. Op Avalon van Roxy Music is de stem van de Haïtiaanse zangeres Yannick Etienne te horen. Brian Ferry hoorde haar stem toen hij door de gang van een New Yorkse studio liep en wist meteen wat hij voor de plaat nodig had. Op de hoes van het album Avalon staat een figuur met helm en valk die over het water uitkijkt.

Orbison en You Got It, onder andere geschreven door Jeff Lynne en Tom Petty. Kortom, een deel van de Traveling Wilburys. Het nummer betekende in 1989 een ware comeback voor de Big O, Roy Orbison. Zijn grootste hit uit het album Mystery Girl. De zanger voerde het nummer maar één keer live op, een paar dagen voor zijn dood in Antwerpen. En Rupert Holmes als uitsmijter vandaag een liedje over een getrouwde man die een contactadvertentie plaatst, hopend op een ontsnapping, escape. Zijn mystery date is uiteindelijk zijn eigen vrouw. Heel graag tot volgende week. I was

0: Honderden migranten keren vanuit de Spaanse stad Ceuta terug naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar behoort tot Spanje en dus ook tot de Europese Unie. De voorbije 24 uur bereikten meer dan 40.000 migranten de stad, zwemmend met boten of via de grenshekken. Maar zeker 27 mensen overleefden de gevaarlijke overtocht niet. De migranten hopen via Ceuta Europa binnen te geraken en er een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse en Marokkaanse politie proberen nieuwe migranten tegen te houden. De Franse politie heeft al 308 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens hem handelden 2 op de 3 verdachten met opzet. Momenteel zitten 33 mensen in de cel. De grootste natuurbranden in Frankrijk zouden wel per ongeluk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens werken of door technische oorzaken. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan belastingen geïnd via schenkingen. In totaal brachten die bijna 700 miljoen euro op. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. En in vergelijking met 3 jaar geleden steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Al maar meer jonge werknemers verlaten hun job binnen het eerste jaar. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25 stapt binnen die termijn op of krijgt zijn ontslag. Vaak spelen verkeerde verwachtingen over de job daarbij een belangrijke rol. Vooral in kleine bedrijven komt er vroegtijdig een einde aan contracten. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 29 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 28.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hallo lieve luisteraars, ik ben Silke en deze week is mijn eerste single Laat de liefde winnen, de hitschijf bij Radio Memory. Veel luisterplezier!
5: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Ik moet eerlijk toegeven, ik heb altijd wel eens zin gehad om de volledige versie van dit nummer te draaien. Maar dat duurt bijna 13 minuten. Dus gelukkig is er een singleversie. Alhoewel, die doet niet echt het origineel eer aan, als je begrijpt wat ik bedoel. Van wat een Rare Earth en Get Ready. En daarmee zijn wij alweer aanbeland aan een nieuwe muzikatieve aflevering van vandaag.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Met ook dit uur weer het beste uit de jaren 60, 70, 80 en meer. Verder ook nog onze 2-in-1 hit. Ons nummer 1 hit feit. En Paul met zijn vreemde vinding. Nu terug naar de jaren 80. Dat doen we met Imagination en The Changes.

Chris Andrews, de man kwam uit Groot-Brittannië en scoorde in 1965 zijn eerste grote hit. We herinneren ons allemaal nog wel die Yesterday Man. Wel 4 jaar later kwam hij met dit op de proppen. Het werd meteen een nummer 1 hit in heel wat landen in Europa. Jawel, wat dan nog is die Pretty Belinda. Somebody.

0: Joy Division, de jongens kwamen uit Manchester. Het is zo een van die groepen die je ooit toch eens moet live gezien hebben, als je de mogelijkheid hebt natuurlijk. Wel, wat is er met Love Will Tear Us Apart hier in deze aflevering van Muzikatief. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1-hit voor vandaag. Daarvoor keren we terug naar 1970. Toen scoorde Nicky Thomas een grote hit met The Love of the Common People. Jawel, hetzelfde nummer waar Paul Young destijds in 1984 een gigantische hit mee scoorde. Wel, hier is hij, onze 2-in-1-hit voor vandaag.
1: 2-in-1.

0: keer nog eens terug naar die verre vervlogen tijden van de jaren 60. Dat deden we met Engelbert Humperdinck en A Man Without Love. En dit is Howard Jones. What is Love?
1: Muzikatief. De kortste weg naar ver.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
6: De Radio Memory App.
7: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
8: Dit is Radio Memory.
9: Goedemiddag.
10: Muzikatief. De kort.

0: Level 42, de groep rond Mark King, de man met de legendarische basaanslag. Hij deed dat met de binnenpalm van zijn duim. Heel wat mensen hebben dat gekopieerd destijds, maar hij is nog altijd de meester in het spelen van de bas met de duim. En blijkbaar hadden ze het warme water uitgevonden. Hè? Jawel, dit was nog eens hot water.
1: De lekkerste popradio. Dit is Muzikatief.
0: En nu naar Italië, het Italië van de jaren 70. Dat doen we met Umberto Tozzi en zijn Gloria.

0: The Archies, ja, ze bestonden niet echt. Het was een fictieve popgroep uit de gelijknamige televisiereeks die eind jaren 60, begin jaren 70 op televisie werd uitgezonden. De show werd ontwikkeld door Jeff Barry en Don Kitchener, de vader van Sharon Osbourne. Jawel, de vrouw van Ozzy Osbourne, samen met Ron Dante als liedzanger. En dit was de eerste single en trouwens ook hun grootste succes. Jawel, we hadden Sugar Sugar hier in Muzikatief. En ondertussen is Paul Pelies er komen bij zitten. Dat betekent het dus voor ons nummer 1 hitfeit.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: De Britse groep Human League is al aan haar tweede bezetting toe met Philip O'Kay, John Cathedral en Susan Sully als ze doorbreekt in de Verenigde Staten, Nederland en België. Met Don't You Want Me stoten ze PhD van de eerste plaats. Maar dit slechts voor 1 week, want dan komt PhD nog een keer terug op 1.

0: Honderden migranten keren vanuit de Spaanse stad Ceuta terug naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar behoort tot Spanje en dus ook tot de Europese Unie. De voorbije 24 uur bereikten meer dan 40.000 migranten de stad, zwemmend met boten of via de grenshekken. Maar zeker 27 mensen overleefden de gevaarlijke overtocht niet. De migranten hopen via Ceuta Europa binnen te geraken en er een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse en Marokkaanse politie proberen nieuwe migranten tegen te houden. De Franse politie heeft al 308 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens hem handelden 2 op de 3 verdachten met opzet. Momenteel zitten 33 mensen in de cel. De grootste natuurbranden in Frankrijk zouden wel per ongeluk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens werken of door technische oorzaken. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan belastingen geïnd via schenkingen. In totaal brachten die bijna 700 miljoen euro op. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. En in vergelijking met 3 jaar geleden steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Al maar meer jonge werknemers verlaten hun job binnen het eerste jaar. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25 stapt binnen die termijn op of krijgt zijn ontslag. Vaak spelen verkeerde verwachtingen over de job daarbij een belangrijke rol. Vooral in kleine bedrijven komt er vroegtijdig een einde aan contracten. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 29 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 28.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
1: De beste muziek
4: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Ivan Plettings.

Het was ook van 1995 deze Donna Summer, een remix. I feel love. En ik voel zeker ook nog wel heel wat liefde in mijn laatste twee uren van deze driver seat voor deze week. Ja, want het is vrijdag 31 juli, tevens ook de laatste dag van juli. Je ziet hoe snel het allemaal voorbij gaat. En dat zal met deze twee komende uurtjes ook zeker het geval zijn. Alex Party, straks Don't Give Me Your Life. Jules met You and Me. Maar willen we het weekend eens inzetten op een goede manier? Natuurlijk dat. Dat gaan we doen met onder andere deze David Bowie. Let's Dance.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Ivan Plettings. Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Jezelf even laten gaan, dat mag je dit weekend zeker doen met DJ Jean en Perron. Let yourself go. Misschien dat ik dat wel in dit uur een half ook nog wel ga doen. Ja, waarom niet? Het is natuurlijk voor iedereen vrijdagavond. Ik heb straks Astic Camera, Working in a Gold Mine. En dan maar proberen om geen goud te stelen, zal niet evident zijn. En deze van de Christians is ook een 12-inch versie. We hebben nog eens Forgotten Town.

0: aan het werken in goudmijn. Aztec Camera and working in a gold mine. Zoveel goud zien passeren en het dan niet mogen houden. Wat is dat toch frustrerend? Echt goud, ja, dat is natuurlijk nog voor veel mensen onbetaalbaar. Tot op heden wist de klassieke Outlook-app te ontkomen aan alle AI-extraatjes die je in vrijwel alle andere Office-apps op Windows terugvindt. Maar Microsoft meldt nu echter dat ook de klassieke Outlook eraan zal moeten geloven. Ze schrijven in een update voor Microsoft 365 dat Copilot binnenkort aan Outlook Classic zal worden toegevoegd. Dat is de oude Outlook-versie die inmiddels is opgevolgd door een nieuwe webapplicatie. Toch maken nog altijd veel gebruikers gebruik van deze klassieke versie, omdat de nieuwe app toch bepaalde functies mist. Ook het gebrek aan AI was voor sommigen een reden om bij de klassieke Outlook juist te blijven voor Windows. Maar dat voordeel komt dit najaar echter te vervallen, zelfs misschien al vanaf augustus. Om te beginnen voegt Microsoft Copilot toe aan de Start lint van Outlook. Je kent al die balk van boven. En in die menubalk vind je opties om e-mails te verwijderen en te beantwoorden, maar straks dus ook een zogezegde Copilot snelkoppeling. En daarmee kan je Copilot rechtstreeks vanuit de mailapplicatie openen. Maar het blijft niet bij snelkoppeling. Nee, het wordt ook daadwerkelijk in de mailcliënt geïntegreerd. En dat is natuurlijk iets wat vele mensen niet zullen willen. Misschien dus eventueel uitkijken naar een andere gratis versie van een ander soort mailcliënt die dus niet berust op Microsoft. Het is maar een tipje dat ik wil meegeven. En nu Bonnie Raitt, Have a Heart.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek hoor je hier.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
1: Goedemiddag.

grootste cadeau dat wij aan jullie kunnen geven, dat is onze muziek. En dat met echt heel breed gamma aan geluid. En ja, die Grand & Forsyth, als je die nog eens bekijkt, die foto's, ja, dat is echt zo de typische kledij die altijd zij aan hadden tijdens hun optredens. The greatest gift of all, bij bijna richting 5 uur te gaan. Ik heb nog Vesta Williams, Once Bitten, Twice Shy. En deze van Sasha, If You Believe. Tot straks.

Honderden migranten keren vanuit de Spaanse stad Ceuta terug naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar behoort tot Spanje en dus ook tot de Europese Unie. De voorbije 24 uur bereikten meer dan 40.000 migranten de stad, zwemmend met boten of via de grenshekken. Maar zeker 27 mensen overleefden de gevaarlijke overtocht niet. De migranten hopen via Ceuta Europa binnen te geraken en er

0: een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse en Marokkaanse politie proberen nieuwe migranten tegen te houden. De Franse politie heeft al 308 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens hem handelden 2 op de 3 verdachten met opzet. Momenteel zitten 33 mensen in de cel. De grootste natuurbranden in Frankrijk zouden wel per ongeluk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens werken of door technische oorzaken. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan belastingen geïnd via schenkingen. In totaal brachten die bijna 700 miljoen euro op. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. En in vergelijking met 3 jaar geleden steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Al maar meer jonge werknemers verlaten hun job binnen het eerste jaar. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25 stapt binnen die termijn op of krijgt zijn ontslag. Vaak spelen verkeerde verwachtingen over de job daarbij een belangrijke rol. Vooral in kleine bedrijven komt er vroegtijdig een einde aan contracten. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 29 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 28.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: De beste muziek
4: hoor je hier.
7: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
4: Ivan Plettings.

John Lennon en Yoko Ono. Nobody told me. Wat ik jullie wel ga vertellen, is dat ik nog een uurtje Driver Seat heb klaarstaan. Ook op deze vrijdag 31 juli. Met straks die bekende plaat van Irene Cara, namelijk Fame. Press Michelle featuring ODB en introducing Maya met de Ghetto Superstar. That is what you are. En een Nobelprijs, iets wat een zekere president uit de Verenigde Staten nooit heeft gewonnen. Namelijk Donald Trump, die heeft hem nooit gewonnen. Maar iemand heeft hem dan toch maar aan hem gegeven voor een beetje, ja, hem beter te laten voelen, zeker. Hier is Clouseau met Nobelprijs. Iedereen, goeie avond.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

En die stem van John Secada, dat is ook iets wat heel bekend blijft in de oren klinken. Maar wat wil jij? Wat een stem, wat een stem. If you go. Nee, ik ga nog niet. Ik heb straks de weerkaarten natuurlijk voor jullie klaarstaan. Hè. En die gaan er aankomen na Gibson Brothers. Die heb ik nog ook even klaarstaan. En willen we ook nog wel iets opnieuw zeggen? Wat ik nu ga zeggen, is dat ik nog Santana heb klaarstaan. Say it again. Wat ik nog heb klaarstaan is Santana. Say it again. Voilà, ik heb het nog eens gezegd. Dat is al 2 keer. Dat is meer dan genoeg, denk ik.

0: Dat is ook een totaal onbekende plaat van Gibson Brothers. Maar daarom dat wij ze af en toe wel durven draaien. Die vergeten platen van vroeger. En misschien ook van nu nog een beetje. Latin America kreeg je hier bij Radio Memory. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op enkele plaatselijke buien. Het blijft wel in de nacht overwegend droog en rustig met vooral hoge bewolking. In de loop van de nacht kan er misschien al zelfs lokaal nevel of mist ontstaan bij minima tussen 12 en 16 graden. Morgenochtend is er lokaal kans op enkele lage wolken of eventueel een paar mistbanken. Daarna wordt het overal zonnig met stapelwolken bij temperaturen van 23 tot 28 graden. Zondag liever is het ook overwegend zonnig met hoge wolkensluiers en 's namiddags in de Ardennen wel ook enkele stapelwolken. De kans op een bui is klein en de maxima liggen tussen 25 en 31 graden. Maandag is het wellicht overwegend zonnig met soms enkele wolken. Tijdens de nacht van maandag op dinsdag vergroot mogelijk de kans op regen of onweersbuien vanuit Frankrijk. Het wordt warm, zeg maar gerust heet, bij temperaturen tussen 28 en 33 graden. Dinsdag verwachten we vrij veel zon, maar soms ook stapelwolken waaruit lokale buien met kans op een onweer nog altijd kunnen blijven bestaan. Temperaturen tussen 25 en 32 graden. Woensdag wordt het kouder, het wordt ook wisselvalliger. En donderdag doen we er nog een graadje af. Dan wordt het 27 met ook wisselvallig weer en af en toe wat buien. En nu heb ik Annie Lennox ook nog wel eens klaarstaan. No more, I love yous.
1: Van de 60s tot de 90s, van de Nillies tot nu en ook Nederlandstalig.
2: Radio Memory.

0: your underwear so I can touch you there and there and there. That's what I want.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Ivan Plettings. Radio Memory.
4: Goeie avond.

van de daken schreeuwen, bijna letterlijk met deze van de Style Council en Shout to the Top. Wel, ik ga misschien ook wel een klein beetje schreeuwen als de microfoon dicht staat, want het is weekend. We gaan ervan genieten met aangenamere temperaturen. Ik heb het er straks ook al gezegd in mijn weerbericht, dus ik ga er zeker van genieten. Ik heb ook nog een gala met Freed from Desire voor jullie klaarstaan. En dit is ook een one-hit wonder van een Amerikaanse jazzzanger. Hij is ondertussen 60 jaar geworden. Deze Curtis Stigers en I Wonder Why. Tot de volgende!

Drie geradicaliseerde jongeren die de Nederlandse politie dinsdag oppakte in een groot terrorismeonderzoek blijven in de cel. Het gaat om drie tieners, de jongste is net 16. Twee van hen waren al eerder veroordeeld voor feiten van islamistisch terrorisme. De oudste van de drie, een 19-jarige uit Eindhoven, zou ook vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag in ons land. Het staat nu vast dat de toenmalige partner van Heidi de Schepper en een vriend van hem voor assize moeten komen voor moord. De raadkamer heeft beide mannen doorverwezen. Een derde verdachte is intussen al buiten vervolging gesteld. De vrouw uit Balen in de Kempen verdween al in 2010, maar haar verdwijning bleef jarenlang onopgemerkt. Haar lichaam is nog altijd niet gevonden. De jonge Afghaan die eind mei een landgenoot neerstak in Knokke-Heist is weer vrij met een enkelband. Om onduidelijke redenen kwam het op het balkon van een appartement tot een steekpartij tussen beide mannen. De man met het mes zou zijn zwaargewonde slachtoffer daarna van het balkon...

0: kon hebben geduwd en vervolgens ook zelf naar beneden gesprongen zijn. Hij blijft verdacht van moord, maar mag nu toch de gevangenis verlaten. De hevige brand gisteravond in een kasteel in Oostakker bij Gent is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de branddeskundigen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Zo ging het dak helemaal verloren. Het parket gaat de zaak verder onderzoeken. Bedoeling was in het 200 jaar oude kasteel een medisch centrum te bouwen. Het is onzeker of dat plan nog kan doorgaan. En op het strand van Mariakerke in Oostende is vanmiddag een tuimelaar, een soort dolfijn, aangespoeld. Enkele redders, geholpen door brandweer en politie, duwden het dier van zo'n 300 kilo weer de zee in, maar 2 uur later spoelde het opnieuw aan. Specialisten van Sea Life besloten na onderzoek de erg verzwakte dolfijn te laten inslapen. Zacht en op de meeste plaatsen droog, vannacht minima van 12 tot 16 graden en kans op een mistbank in de ochtend. Daarna een warme zaterdag met maxima tot 27 graden.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Hallo lieve luisteraars, ik ben Silke en deze week is mijn eerste single Laat de liefde winnen, de hitschijf bij Radio Memory. Veel luisterplezier!
3: Radio Memory's hitschijf van de week.

Zo vrienden, meteen allemaal van harte welkom in onze nieuwe aflevering van de Muziekdoos met deze mooie Summertime. We zijn er wederom heel graag bij de komende twee uur, dus met oud en nieuw een leuke mengeling door elkaar. En we richten heel graag een woord van dank aan onze vorige collega's. We gaan meteen verder met een echte leuke zomerse plaat.

zomerse muziek op jouw radio tijdens de zomermaanden. Dan passen we onze muziek dus een klein beetje aan. Dus aan een zomers tintje met wat meer Engelstalig werk erin. Dus mag toch ook wel, hè? En we gaan meteen nog eens verder met een van die recente leuke singles. Geneve.

Het blijven toch mooie dingen, hè, die vanuit de 70er jaren met deze takatakata. Dus heerlijke zomerse muziek op jouw radio. Saturday Night kennen we ook nog allemaal. Een geweldige hit was het toen ook voor Patricia Pai. Maar nu opnieuw uitgebracht door onze eigen Corina. Zaterdagavond.

Een echte zomerse plaat van Jo Valli, deze 1000 zonnestralen. En de zomer is in het land en daar zijn we uiteraard allemaal heel blij mee. We gaan nog een beetje zomerse muziek draaien zeker. We houden hem ook in jouw radio. Fijn dat je meeluistert vrienden naar ons programma De Muziekdoos.

dat hij van country muziek houdt, dat bewijst hij al jarenlang. Cultura is een nieuwe single uit het album Klein Geluk, Route 66.

Dat is toch een geweldige hit geworden. Maar makkelijk van tekst, hè? Het zingt makkelijk mee. Goed vrienden, we gaan ons plaatsmaken voor een mooi duo. Giovanni en Peggy. En zij brengen voor ons Die Nacht.

De drie geradicaliseerde jongeren die de Nederlandse politie dinsdag oppakte in een groot terrorismeonderzoek blijven in de cel. Het gaat om drie tieners, de jongste is net 16. Twee van hen waren al eerder veroordeeld voor feiten van islamistisch terrorisme. De oudste van de drie, een 19-jarige uit Eindhoven, zou ook vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag in ons land. Het staat nu vast dat de toenmalige partner van Heidi de Schepper en een vriend van hem voor assize moeten komen voor moord. De raadkamer heeft beide mannen doorverwezen. Een derde verdachte is intussen al buiten vervolging gesteld. De vrouw uit Balen in de Kempen verdween al in 2010, maar haar verdwijning bleef jarenlang onopgemerkt. Haar lichaam is nog altijd niet gevonden. De jonge Afghaan die eind mei een landgenoot neerstak in Knokke-Heist is weer vrij met een enkelband. Om onduidelijke redenen kwam het op het balkon van een appartement tot een steekpartij tussen beide mannen. De man met het mes zou zijn zwaargewonde slachtoffer daarna van het balkon hebben geduwd en vervolgens ook zelf naar beneden gesprongen zijn. Hij blijft verdacht van moord, maar mag nu toch de gevangenis verlaten. De hevige brand gisteravond in een kasteel in Oostakker bij Gent is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de branddeskundigen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Zo ging het dak helemaal verloren. Het parket gaat de zaak verder onderzoeken. Bedoeling was in het 200 jaar oude kasteel een medisch centrum te bouwen. Het is onzeker of dat plan nog kan doorgaan. En op het strand van Mariakerke in Oostende is vanmiddag een tuimelaar, een soort dolfijn.

0: fijn aangespoeld. Enkele redders, geholpen door brandweer en politie, duwden het dier van zo'n 300 kilo weer de zee in, maar 2 uur later spoelde het opnieuw aan. Specialisten van Sea Life besloten na onderzoek de erg verzwakte dolfijn te laten inslapen. Zacht en op de meeste plaatsen droog, vannacht minima van 12 tot 16 graden en kans op een mistbank in de ochtend. Daarna een warme zaterdag met maxima tot 27 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

Dit is allicht zijn bekroning op zijn carrière, die grote hit I Can Help en Billy Swan. Benny Nijman en het verhaal over de vrijgezel. Welkom vrienden in deel 2 van deze muziekdoos.

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

Het blijft hem toch een mooie, hè, om te draaien, deze Bino met Mama Leone. We gaan nog eens nieuwere werk draaien van Jamie Peters. Ik heb vannacht een engel gezien.

Het is een hele poos geleden dat ik hem nog eens heb tegengekomen. Onze collega Eddie Marsen bedraaide van hem heel graag deze nog eens. Het Crosserslied Wiltura met eentje van heel lang geleden. Ken je hem nog? Het kreeg gewoon de titel mee. Bier, bier, bier.

Een nummer van Nat Miller, gebracht door Elvis Presley en From a Jack to a King. We laten hem met veel plezier nog zingen. Hier is hij, de nieuwe Twan Fokkema. La.

muziek onmisbaar in ieder mens zijn leven, want muziek vertaalt gewoon alles, vreugde, verdriet en zoveel meer. Een mooi nummer van Twan Fokkema. Laten we toch nog eens een streepje accordeonmuziek draaien, gebracht door Frans Heile, een van die grote hits van Hydra, Als het gras twee kontjes hoog is.

nummer van Bobbejaan Schoepen. Het werd hem ook een hit voor deze meneer John Terra. Als je de taal van de liefde verstaat. En Mieke heb ik vandaag ook eens meegebracht. Met een nummer dat je niet zo vaak te horen krijgt op de radio. Toch is het een pareltje. Geniet ervan mee. Goodbye, mijn jongen.

schone, deze stem van Kees Versluis. En dit is eentje vanuit de gouden hittijd dus. Een dame die gelukkig nog altijd zeer actief is met een mooi stemgeluid. En we zien haar optreden op 8 september in de Kaasborin. Daar kijken we naar uit. Corrie Konings, hoe je heette? Nee hoor, dat zijn we niet vergeten, Corrie.

0: drie geradicaliseerde jongeren die de Nederlandse politie dinsdag oppakte in een groot terrorismeonderzoek blijven in de cel. Het gaat om drie tieners, de jongste is net 16. Twee van hen waren al eerder veroordeeld voor feiten van islamistisch terrorisme. De oudste van de drie, een 19-jarige uit Eindhoven, zou ook vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag in ons land. Het staat nu vast dat de toenmalige partner van Heidi de Schepper en een vriend van hem voor assize moeten komen voor moord. De raadkamer heeft beide mannen doorverwezen. Een derde verdachte is intussen al buiten vervolging gesteld. De vrouw uit Balen in de Kempen verdween al in 2010, maar haar verdwijning bleef jarenlang onopgemerkt. Haar lichaam is nog altijd niet gevonden. De jonge Afghaan die eind mei een landgenoot neerstak in Knokke-Heist is weer vrij met een enkelband. Om onduidelijke redenen kwam het op het balkon van een appartement tot een steekpartij tussen beide mannen. De man met het mes zou zijn zwaargewonde slachtoffer daarna van het balkon hebben geduwd en vervolgens ook zelf naar beneden gesprongen zijn. Hij blijft verdacht van moord, maar mag nu toch de gevangenis verlaten. De hevige brand gisteravond in een kasteel in Oostakker bij Gent is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de branddeskundigen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Zo ging het dak helemaal verloren. Het parket gaat de zaak verder onderzoeken. Bedoeling was in het 200 jaar oude kasteel een medisch centrum te bouwen. Het is onzeker of dat plan nog kan doorgaan. En op het strand van Mariakerke in Oostende is vanmiddag een tuimelaar, een soort dolfijn, aangespoeld. Enkele redders, geholpen door brandweer en politie, duwden het dier van zo'n 300 kilo weer de zee in, maar twee uur later spoelde het opnieuw aan. Specialisten van Sea Life besloten na onderzoek de erg verzwakte dolfijn te laten inslapen. Zacht en op de meeste plaatsen droog, vannacht minima van 12 tot 16 graden en kans op een mistbank in de ochtend. Daarna een warme zaterdag met maxima tot 27 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het neutraal zien.

0: Fonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Hallo lieve luisteraars, ik ben Silke en deze week is mijn eerste single Laat de liefde winnen, de hitschijf bij Radio Memory. Veel luisterplezier.
4: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory. Goeie avond.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: Hi man, hoest. Hey, kan je me misschien vertellen waar de ingang is? Ja, er staat buiten een stadsbus, lijn 4. Daar moet je in gaan zitten. Dan breng je naar de ingang. Pannenkoek.
1: Hey, hoe lang duurt die rijf, man? 20 uur? Tering, zo kort.
0: Hey man, ik moet wel met licht thuiskomen, anders herkent mijn moeder me niet in het donker.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goeie avond.

3 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: naar de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Gaat de bel nou, joh?
1: Nee, je. Ik laat mijn buur aan mijn klauwen vallen.
0: Nou, dat is lekker dan.
1: Kijk die draft dan. Die schaat zo op je bladder.
0: Die duif, zullen die koekeroes wel...

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, handen in de lucht, wij zingen met elkaar. Vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, heel de zaal op hol, dit wordt een topavond daar. Vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, kom en dans met mij, vergeet nu elk gevaar. Vannacht tot morgen vroeg.

vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, handen in de lucht. Wij zingen met elkaar, vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, heel de zaal op hol. Dit wordt een topavond daar, vannacht tot morgen vroeg.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.